Hey, finally, einde heb ik de bier voor de cover als de wak. Sonic zie je mee, no? Ik kom hier kieten. Ik heb de boel en de paar een camine, en de prime botoon en de jij otro camine. Wat de cover? Wel, amiga, mané, para sin, en de prime botoon, me dan een caminito naar Argentina. Así, ¿no?